Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In Groningen zijn vanavond meerdere woningen ontruimd door een groot gaslek in een huis. De brandweer zette de straat af en maakte ramen open om het gas te laten verdwijnen en gevaar te voorkomen. Even na middernacht was het lek onder controle en konden bewoners weer naar huis. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie voor de volksgezondheid. Volgens de WHO is de uitbraak ernstig genoeg voor extra internationale alertheid, maar er is nog geen sprake van een pandemie. De WHO prijst beide landen voor hun snelle aanpak om verdere verspreiding te voorkomen. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep maar net naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege hun aanwezigheid dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Dara kon een uur na haar overwinning op het Eurovisie Songfestival in Wenen nog maar nauwelijks geloven wat er was gebeurd. Ze zegt dat ze niet goed kan bevatten dat ze gewonnen heeft met haar nummer Bangaranga. Volgens haar voelde het alsof iets groters haar heeft geholpen. De Bulgaarse omroep is blij met de eerste overwinning ooit en kijkt alvast vooruit. Volgend jaar lijkt het festival naar Sofia te komen. De politie Oost-Zeeburg waarschuwt voor meidenhuizen op WhatsApp. In die groepen delen vooral jonge meisjes foto's en persoonlijke informatie, terwijl er ook onbekenden kunnen meekijken. De politie adviseert ouders om hierover te praten met hun kinderen en waarschuwt: deel geen persoonlijke foto's of gegevens in dit soort groepen. Op Rotterdam Centraal is vanavond brand uitgebroken in een internationale trein richting Brussel, meldt Rijnmond. De brand ontstond in een toilet en zorgde voor veel rook in de coupé. De trein is ontruimd en de brandweer had het vuur snel onder controle. Er raakte niemand gewond. En dan het weer van Weer Online. Vannacht komen de temperaturen uit tussen de 2 en 8 graden en er valt wat regen. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe een bui. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Premier Jette zegt dat Nederland de zaak rond het in 2016 ontvoerde meisje in Saya opnieuw wil bespreken met India. Dat gebeurt in gesprekken met de Indiaanse premier Modi tijdens zijn bezoek aan Nederland. Jette hoopt via een betere samenwerking meer druk te kunnen zetten om de zaak op te lossen, maar kan geen garanties geven. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de ebola-uitbraak in Congo en Oeganda uitgeroepen tot een internationale noodsituatie. De WHO zegt dat het nog geen pandemie is, maar wil daarmee extra hulp op gang brengen. In het gebied zijn inmiddels tientallen besmettingen en sterfgevallen gemeld. Buurlanden worden opgeroepen om extra alert te zijn. Venezuela heeft zakenman Alex Saab uitgezet en overgedragen aan de Verenigde Staten, waar hij terecht moet staan voor meerdere strafzaken. Saab wordt in de VS gezien als een belangrijke vertrouweling van de voormalig Venezolaanse president Maduro en wordt verdacht van financiële misdrijven. Hij zit inmiddels vast in New York. En dan het weer van Weer Online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag wordt het 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag gaat het meer regenen met tussendoor soms wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week, via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Tientallen mensen hebben gisteravond meegelopen met de eerste heksennacht in Den Haag. Met fakkels en spandoeken vroegen demonstranten aandacht voor straatintimidatie en geweld tegen vrouwen en LHBTI-plus-personen, schrijft Hart van Nederland. Volgens de organisatie is de actie nodig omdat veel mensen zich nog onveilig voelen op straat. In Noorwegen zijn 27 mannen opgepakt bij een bijeenkomst van een motorbende. Volgens de politie gaat het om een doorstart van de verboden motorclub Satudara, die ooit in Nederland is begonnen. De mannen werden in Oslo opgepakt en worden allemaal verdacht van deelname aan een criminele organisatie. Bulgarije heeft voor het eerst het Eurovisie Songfestival gewonnen. In Wenen kreeg het nummer Bangaranga van Dara de meeste punten van jury en publiek. Het omstreden Israël greep naast de winst en werd tweede. Nederland deed vanwege de Israëlische deelname dit jaar niet mee, net als Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland. En dan het weer van Weer Online. De temperatuur ligt tussen de 2 en 8 graden. Overdag worden 12 tot 16 graden met veel wolken en in de ochtend af en toe regen. In de middag meer regen en tussendoor soms ook wat zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Zo blijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Rijsens Mannenkoor.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De kans dat de Nederlandse wandelaar die al dagen zoek is op het eiland Saba levend wordt teruggevonden is zo goed als nul, dat zeggen de autoriteiten. 3 dagen zoeken heeft nog niks opgeleverd. Gisteren zijn er 2 speurhonden van een eiland in de buurt gehaald die meehelpen met zoeken. Het 70ste Eurovisie Songfestival is gewonnen door Bulgarije. Dat land won nog nooit eerder. Zangeres Dara kreeg voor haar lied Bangaranga van zowel het publiek als de jury de meeste punten. Israël werd 2e. Finland en Griekenland maakten hun favoriete rol niet waar. Ze eindigden als 6e en 10e. Nederland deed niet mee. In Boksmeer in Brabant was afgelopen nacht een ramkraak bij een parfumeriezaak. De schade is enorm. Wat er is meegenomen is niet duidelijk. De politie denkt dat de auto die werd gebruikt om door de voorgevel te rijden ook de vluchtauto is. Die moet dus zwaar beschadigd zijn. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt ook soms even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er is geen hoop meer dat de Nederlandse wandelaar die al dagen spoorloos is op het eiland Saba nog levend wordt teruggevonden. Het zoeken naar hem is ook geen reddingsoperatie meer, maar een bergingsactie, zeggen de autoriteiten. Vandaag wordt verder gezocht met een ingevlogen team van 11 mensen en 9 honden. Een ramkraak vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed daar een parfumeriezaak in. De ravage is enorm. Wat de ramkrakers hebben buitgemaakt is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze er vandoor gegaan in dezelfde auto. Die moet dus flink wat schade hebben, zegt de politie, die naar de auto op zoek is. Nu het 70ste Eurovisie Songfestival erop zit, wordt alweer vooruitgekeken naar volgend jaar. Het festival gaat dan naar Bulgarije, omdat dat land gisteravond won. Avrotros en de NPO willen nog niks kwijt over of Nederland dan ook weer meedoet. Ze willen eerst de evaluatie van deze editie afwachten, en die is volgende maand. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met in de ochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luisteraars, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag op Groot Nieuws Radio. Fijn dat je luistert. We openen vanmorgen de Bijbel bij Handelingen 8. En de kenner weet dan dat het wel eens over Filippus en die ambtenaar uit Ethiopië zou kunnen gaan. De Kamerling heet hij vroeger. En dat is inderdaad het geval. De Kamerling van Candacee. Dominee Barbara Lamain houdt de overdenking. Nou, dat straks zo, vlak tegen de klok van 8:30. Maar zoals je weet, eerst gaan we zingen. Er wordt in het Oude Testament heel weinig over het leven na dit leven geschreven. Het gaat vooral om het leven van hier en nu. En om het leven naar de gerechtigheid en de rechtvaardigheid van God. Maar er zijn uitzonderingen. Zo'n uitzondering is Psalm 73. Daar staat: ik zal dan gedurig bij u zijn en u heeft mijn rechterhand gevat. In gemeenten waar alleen psalmen worden gezongen, en ik kom uit zo'n gemeente, wordt deze psalm heel vaak gezongen. Ik heb dat ook meegemaakt. Omdat dan de eeuwigheid wel wordt bezongen. Zoals in vers 12: ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Welnu, samenzang uit Kampen.

Dat was Samenzang uit Kampen. Nu Samenzang van de Nederland Zingdag. Volle verzekering, Jezus is mijn. O, wat schenkt dat een rust aan het volgzaam gemoed. Je hoort de taal van de lieder uit de bundel van Johannes de Heer. En ik hoop dat je het mee kunt zingen. Rust voor ons onrustig hart. Rust te midden van een wereld in brand. Rust voor je ziel. Rust, want je mag verzekerd zijn van Gods genade.

Je luistert naar de Goede Zondag op Groot Nieuws Radio. We hebben net twee keer naar Samenzang geluisterd. Nu de band Lef. Het is een mooi lied met als titel Onzichtbare Armen. De grond onder de voet is plotseling verdwenen. Je tuimelt door de ruimte, omgeven door de leegte. God tilt je op met onzichtbare armen. Hij laat je niet los.

0: En met lef zijn we toegekomen aan de meditatie van dominee Barbara Lemain uit Delft. De tussenzang is het bekende klassieke lied Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht voor elk die wonderen van hem verwacht. En dat er geen grenzen zijn, dat heeft Filippus ervaren.
1: Filippus is een van de eerste diakenen van de kerk. Met nog een paar andere diakenen wordt hij verantwoordelijk voor het organiseren van maaltijden en het zorgen voor weduwen. Maar dan komt de vervolging in Jeruzalem. De gemeente daar wordt verspreid over Judea en Samaria. Filippus die vlucht ook. Hij gaat naar Samaria. Hij was eerst verantwoordelijk voor de maaltijden en de armenzorg. Nu gaat hij verkondigen. Hij ruilt zijn keuken en zijn kookgerij in voor een preekstoel of een zeepkist. En niet in het eigen Joodse gebied. De Samaritanen waren halfbloed en horen er dus niet bij, halfheidens. Filippus durft. Als eerste van de leiders van de kerk gaat Filippus de grens over en brengt hen het evangelie. En er gebeurt wat. Hij verkondigt en doet wonderen. Mensen komen tot geloof en laten zich dopen. Het eerste grote zendingssucces. Je zou kunnen zeggen, Filippus is dus klaar voor een promotie. Naar welke grote, belangrijke plaats zal God hem nu sturen? Wat zal het nu worden? Misschien wel een grotere stad. Hij ziet een engel van de Heer aankomen. Wat zal die engel hem vertellen? Misschien stuurt hij hem wel naar de grootste uitdaging in de buurt, de grote stad Caesarea. Maar de engel zegt wat anders. Ga tegen de middag, dus op het heetst van de dag, naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza. Ga dus naar de wildernis. Heere God, ik daarheen? Dat kan toch niet de bedoeling zijn? Nou, wel dus. En daar komt hij ook iemand tegen. Namelijk een hoge ambtenaar van de koningin van Ethiopië. Iemand die machtig is, mooi en rijk. En hij was een eunuch, een gecastreerde man, seksueel afwijkend dus. Dat betekent dat hij volgens de Joodse wet gezien werd als een gehavende man die niet in de tempel mocht komen. Je mocht niet met hem praten, geen maaltijd met hem gebruiken en hem niet aanraken. Hoe mooi, hoe rijk en hoe machtig hij ook was. Afstand houden dus. Deze opdracht had Filippus niet verwacht. Preken, verkondigen, het evangelie vertellen aan een eunuch, zetten zijn wereld op zijn kop. Alles waar Filippus van dacht dat het vast stond, werd aangeschud. Afstand houden, dat is de juiste houding tegenover zulke mensen. Dat is wat hij had geleerd. Zo kon hij toch zelf zuiver blijven en heilig? En nu moet hij juist naar deze man toe en geen afstand houden? Hoe kan Filippus dan zelf zuiver blijven en christen blijven? En wat zeg je dan tegen zo iemand? En toch, Filippus is gehoorzaam aan de opdracht van de Heilige Geest. Begrijp je wat je leest? Vraagt hij aan de man. Hij gaat naast hem zitten en hij gaat hem uitleggen wat hij aan het lezen is. En het ongelofelijke gebeurt. Die man komt tot geloof. En wordt ook nog eens onmiddellijk door hem gedoopt. Oftewel, de eunuch ging dus wel begrijpen wat hij las. Hij begreep het zo goed dat hij het onmogelijke geloofde. Dat God van hem hield. Van hem, de Ethiopische eunuch. Een man van het verkeerde volk. Lichamelijk gehavend, seksueel afwijkend. En toch, God heeft mij lief.

0: Hier gebeuren dus twee wonderen. Eén wonder met de Ethiopische man en één wonder met Filippus. Beide worden bekeerd. Beide ontdekken dat de wereld van God veel ruimer is dan zij ooit hadden gedacht. De geest van God stuurt Filippus op weg. En Filippus gaat een grens over. Een grens die voor hem heilig was. Een grens waarvan hij eerst geloofde dat hij niet die grens over kon en tegelijk christen kon blijven. Een grens van hoe hij dacht dat de Bijbel uitgelegd moest worden. En dat bleek dus heel anders te liggen. De apostelen gaan grenzen over. Dat lezen we in Handelingen op verschillende momenten. En dat is niet zozeer nadat ze uitgebreide theologische vergaderingen met elkaar hebben gehouden. Maar ze gaan grenzen over naar tussenkomst van de Heilige Geest, die elke keer concrete mensen op hun pad brengt. Bij de ontmoeting met een concreet mens worden dingen anders. Een mens die voor je staat, die vraagt om gerechtigheid en om liefde. Filippus zag deze zendingsopdracht misschien wel als een hele grote omweg. De ontmoeting met deze man gaf Filippus misschien wel de angst dat hij ging zondigen door om te gaan met deze man. Misschien is het belangrijk dat wij leren erkennen dat onze grootste omwegen, onze grootste angsten, iets heel anders blijken te zijn. Namelijk een uitnodiging van God voor een nieuwe weg. Zijn wij bereid? Ben ik bereid? Ben jij bereid om verrast te worden door God? Via situaties die wij nooit zouden hebben gewild. Via gebeurtenissen die wij niet zouden hebben bedacht. Via mensen van wie wij nooit zouden denken dat God door hen heen werkt. Misschien horen wij God het beste via een persoon met wie wij het meeste verschillen. En misschien horen wij God het beste als we niet zozeer ons richten op de bekering van de ander, maar als we oog krijgen voor waar wij zelf van bekeerd moeten worden. De Ethiopiër en Filippus, twee heel verschillende mensen. Verschillende achtergrond, verschillend volk, verschillende huidskleur en een verschillend leven. De een rijk, de ander arm. De een blank, de ander donker. De een heiden, de ander joods. Samen gaan ze het water in. Het water van de doop. Samen worden ze deel van het lichaam van Christus. De kerk is de plek waar we één worden, hoe verschillend wij misschien ook zijn. Misschien kan je je in zekere zin wel identificeren met die Ethiopiër. Misschien voel je een buitenstaander. Op je studie, op je werk, in je familie. Misschien voel je ook wel een buitenstaander in de kerk. Dit verhaal van vanmorgen is een verhaal van welkom. God verwelkomt ons in zijn huis. Hij verwelkomt ons in zijn kerk, in het lichaam van Christus. En dat doet hij door de doop. Stap naar binnen. En doe dat als je doop al heel lang achter je ligt. En doe dat ook als je doop nog in de toekomst ligt. Sommigen van ons kunnen zich misschien beter identificeren met Filippus. Je hoort in de kerk al zo lang je je kan heugen. In dat geval is dit verhaal een oefening voor je en een opdracht. Een oefening in openheid, in het verwelkomen van een ander. Het verwelkomen van een ander die zo anders is dan jij. Iemand met een ander leven, met een andere achtergrond, een andere huidskleur en een andere persoonlijke situatie. Onze wegen naar God zijn verschillend. Laten we elkaar niet in de weg staan. Sta de genade van Christus voor een ander niet in de weg. Maar wees een kanaal van de genade van Christus. En zie uit naar wat de Geest van Christus ons laat zien. Zie uit naar wie Hij brengt op jouw pad en op mijn pad.
1: Dat waren de woorden van dominee Lamem. Als toepassing gaan we luisteren naar Psalm 84. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. In de onberijmde tekst staat: welgelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in wier hart de gebaande wegen zijn. Dat hoop ik voor jou en voor mezelf, dat onze sterkte is in God. Niet in onszelf, want van onszelf valt niet zoveel te verwachten. De Bijbel is daar heel duidelijk over, maar als we eerlijk zijn, dan moeten we zelf ook duidelijk zijn daarover. Van ons is weinig te verwachten. De sterkte in God zoeken, of in de taal van het Nieuwe Testament, overgave aan Christus. Daar zit het in. Iedere dag opnieuw.

Dat was Psalm 84, gezongen door Vrouwenzang Katwijk. En van deze vrouwenzang nu naar het christelijk gemengd koor De Zeeklank. Ik associeer maar even Katwijk en De Zeeklank. Een lied van overgave en vertrouwen, ook als het leven anders gaat of als het leven pijn doet. Beveel gerust uw wegen, al wat u het hart te deert. Der trouwe hoede en zegen aan hem die het al regeert. Ik zei het net al bij de inleiding op Psalm 84. Dit is de sterkte in God vinden. Overgave en vertrouwen, juist als het leven lastig is. Ik weet zelf hoe moeilijk dat is, overgave en vertrouwen. Maar toch blijven vertrouwen op God, juist in kwade dagen.

Dat was een oud gezang. Nu een nieuw lied, en wel van Sela. En wel over hetzelfde thema. Al maken 1000 vragen me bang. En stamel ik op zoek naar woorden. Al zucht mijn hart al veel te lang. Mijn God zal mijn gebeden horen. En in het refrein van dit lied, in het donkerste van de nacht, leert u mijn ziel te zingen.

U leert mijn ziel te zingen, zong Sela in het donkerste van de nacht. En als je dat hebt mogen ervaren, dan kan je instemmen met het volgende lied. Prijs mijn ziel de hemelkoning, breng uw schatting aan zijn voet. En engelen, help ons hem te aanbidden, gij die ziet zijn aangezicht. Halleluja, halleluja, hem die ons verlossing bracht. Zo mogen we hopelijk meezingen met het Groot Johannes de Heerkoor. Halleluja, hem die ons verlossing bracht. Dat gold voor Filippus, dat gold voor de Ethiopiër en hopelijk voor ons allemaal.

Een lied dat nog wel eens vroeger op de zendingsdagen werd gezongen. Een beetje als lied van de zending, dat is het volgende. Neem Heer mijn beide handen en leid uw kind tot ik aan de eeuwige stranden de rust vind. Je moet bij dit lied denken aan die man uit Ethiopië, die kennelijk geen rust had voor zijn ziel en daarom naar Jeruzalem was afgereisd, waar hij die rust ook niet vond, totdat Filippus op zijn weg werd geplaatst. Och, doe genade ervaren aan het bevend hart.

En met dit lied zijn we aan het eind van het programma gekomen. Ik geef het stokje door aan collega Tom Herlaar. Weinigen met een psalm, waarin we de bewaring van God zien, waarin de bewaring van God ook wordt gebeden op onze lange levensreis. Naar ik hoop. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Dank je hartelijk voor het luisteren. Ik wens je een goede en een gezegende zondag.

0: Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de buurt van Ameland zijn ruim 30 wadlopers in de problemen geraakt. Ze wisten zelf alarm te slaan en ze worden nu met reddingsboten en een helikopter naar Ameland gebracht. Wat er precies mis is gegaan is nog niet duidelijk. Vandaag wordt weer verder gezocht naar de Nederlander die al dagen spoorloos is op het eiland Saba. Er is een speciaal team overgevlogen met reddingswerkers en honden. De kans dat de man die voor defensie werkt nog leeft is nihil. Daarom wordt nu gesproken van een bergingsoperatie. Er is nog niemand aangehouden voor de ramkraak van vannacht in het Brabantse Boksmeer. Een auto reed dwars door de pui van een parfumerie en richtte een enorme ravage aan. Wat de daders hebben meegenomen is niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn ze met dezelfde auto gevlucht. De politie hoopt op camerabeelden en getuigenverklaringen. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met vanochtend af en toe regen. Vanmiddag buien, mogelijk met onweer. Tussendoor schijnt soms ook even de zon en het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij Ameland zijn ruim 30 mensen van het wat gehaald die daar vast waren komen te zitten. Er is ook een gids bij. De groep sloeg alarm en de KNRM ging erheen met boten en een helikopter. Intussen is iedereen veilig, meldt Omroep Friesland. Eenmaal aan land wordt iedereen nagekeken door een medisch team. In Boksmeer in Brabant is vannacht een ramkraak geweest bij een parfumerie. Een auto ging dwars door de pui en er is veel schade in de winkel. Onduidelijk is nog wat de dader of daders hebben meegenomen. Er is nog niemand aangehouden en de politie is op zoek naar de auto die door de kraak flink wat schade moet hebben. Een ingevlogen team met speurhonden uit ons land gaat vandaag verder zoeken naar de vermiste Nederlander op Saba. Hij verdween tijdens een wandeltocht en is al dagen spoorloos. De kans dat hij nog leeft is niet heel. En daarom wordt ook van een bergingsoperatie gesproken en niet van een reddingspoging. En dan het weer van Weer Online. Het is bewolkt met af en toe regen. Vanmiddag zijn het meer buien, mogelijk met onweer. En tussendoor komt de zon ook nog wel even door. Het wordt 12 tot 16 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Groot Nieuws Radio en Groot Nieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Een groep van zo'n 30 mensen is met succes gered van het wat bij Ameland. De watlopers kwamen door opkomend water in de problemen. Ze konden niet meer verder en sommigen raakten onderkoeld. De kustwacht ging er met boten en een helikopter op af en zette iedereen af op Ameland voor een warme douche en droge kleding. De Italiaanse premier Meloni ontmoet vandaag de slachtoffers van de aanrijding in de plaats Modena. Gisteren raakten 8 mensen gewond toen een automobilist als een razende inreed op mensen. De auto knalde uiteindelijk tegen een winkel en de bestuurder probeerde nog te vluchten. Wat een bezielde is niet duidelijk. Maleisië pompt ruim 1 miljoen euro in de luchtvaartsector die het zwaar heeft door de hoge brandstofprijzen. Met het geld worden vliegtickets tot eind volgende maand goedkoper gemaakt. De sector zelf wordt geholpen met 2 maanden uitstel van betaling voor het gebruik van voorzieningen op de luchthaven, zoals incheckbalies. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien en er kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Leide Klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In het Duitse Pforzheim bij Stuttgart zijn 30.000 mensen tijdelijk uit huis gehaald omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog moet worden ontmanteld. De bom met een ton springstof werd ontdekt bij werkzaamheden en wordt later vandaag tot ontploffing gebracht. Acuut gevaar zou er niet zijn. In Boxmeer is de auto teruggevonden van de ramkraak vannacht bij een parfumerie. De daders reden met een gestolen rode Nissan door de pui. Wat ze hebben buitgemaakt is nog niet bekend. Ze gingen er in de auto vandoor. Vermoed wordt dat ze van auto zijn gewisseld en vervolgens de snelweg zijn opgegaan. Nederland deed dan wel niet mee, toch hebben hier iets minder dan 800.000 mensen naar het Eurovisie Songfestival gekeken. Vorig jaar waren dat er veel en veel meer, maar de cijfers kun je niet goed vergelijken, zegt het Kijkcijferinstituut. De manier van meten is anders en mensen die uitgesteld kijken zijn nu nog niet meegeteld. En dan het weer van Weer Online. Er vallen hier en daar buien en daar kan ook onweer bij zitten. Tussendoor schijnt ook de zon soms en het wordt een graad of 14. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten droog. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: de mooiste kerk- en koormuziek.
1: Dit is Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Istanbul is Harry Leidekkers, de broer van drugscrimineel Bolle Jos, opgepakt. Volgens de AD was dat voor de derde keer. Op een foto is te zien hoe hij op zijn knieën tussen zwaar bewapende agenten zit. Waarvoor Harry Leidekkers precies is opgepakt is niet bekend, maar ook hij wordt gelinkt aan drugshandel. Weer gedoe rond Kamerlid Gidi Markussauer. Hij was vorige week bij een anti-AZC-protest in Loosdrecht en heeft daar volgens Nieuwsuur gezegd dat we worden omvolkt. Omvolking is een omstreden term, gebruikt door complotdenkers die vinden dat de witte bevolking in westerse landen wordt vervangen door migranten. Een drama voor Max Verstappen en zijn team tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Zijn ploeg lag op kop, maar een paar uur voor de finish kreeg de Mercedes ineens kuren en moest terug naar de garage. Er waren problemen met de aandrijfas, met als gevolg dat de auto zoveel tijd verloren heeft dat Max kansloos is. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De politie heeft op de A15 gisteravond 4 mannen opgepakt die even daarvoor in Bavel een jongen van 17 hadden beroofd. De jongen stapte bij een vriend in de auto en zette de achtervolging in, maar zonder succes. Politieagenten die waren getipt kregen ze wel te pakken. De verdachten zijn gearresteerd, de spullen zijn terug bij de jongen. De Universiteit Utrecht kan morgen weer open met draaiende systemen. De boel werkte niet na de grote brand in een datacenter in Almere een dikke week geleden. Het centrum heeft nu een tijdelijke stroomvoorziening en daardoor konden ze in Utrecht woensdag beginnen alles weer op te starten. Inloggen kan vanaf morgen weer. Het leek een gouden race te worden voor Max Verstappen bij de 24 uur van de Nürburgring, maar het eindigde in een catastrofe. Een paar uur voor de finish reed het team van Verstappen riant aan kop en was al afgesproken dat Max de laatste rondes mocht rijden in de Mercedes. Totdat hij technische problemen kreeg en naar de garage moest. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag af en toe zon, maar ook buien waar onweer bij kan zitten. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Vanavond wordt het vanuit het zuidwesten wat droger. Morgen eerst droog, daarna weer wisselvallig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. In de haven van Rotterdam is een demonstratie geweest van milieuactivisten van Kappen met Kolen. Ze probeerden een spoorlijn te saboteren die gebruikt wordt om kolen aan te voeren. De politie pikte dat niet en pakte 12 demonstranten op. ProRail is erbij gehaald om in te schatten hoe groot de schade is aan het spoor. Oud-PVV'er Gidi Markerszower vindt het raar dat er zoveel ophef is over de term omvolking die hij gebruikte bij een demonstratie in Loosdrecht. Markerszower zegt dat hij in gesprek was met iemand en dat hij het nooit zou zeggen in een interview. Hij was deze week ook al in opspraak toen hij iets zei over geweld tegen Palestijnen. Op de A15 zijn 4 jonge mannen opgepakt na een gewapende beroving. Gisteravond hadden ze in het Brabantse Bavel een jongen bedreigd met een vuurwapen en gingen er vandoor in een auto. De bedreigde jongen ging ze met een vriend achterna, maar uiteindelijk wist de politie ze te pakken te krijgen. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht de meeste buien in het oosten. Morgen dan start de dag eerst bewolkt, in de middag weer enkele buien. Maar er is ook zon, het wordt 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaan.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Rijsens Mannenkoor.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Op een parkeerplaats van de A28 in Gelderland is een auto van Feyenoord-supporters in brand gestoken. Dat zou gebeurd zijn toen Feyenoorders op de vuist gingen met Ajax-fans. De Rotterdammers waren op weg naar Zwolle voor de wedstrijd tegen PEC en de Amsterdammers moesten naar Heerenveen. In Vlissingen is een man opgepakt voor poging tot doodslag. Hij stak vannacht een bekende van hem neer. Dat gebeurde tijdens een vechtpartij. De politie kwam erop af en trof alleen het slachtoffer met een steekwond. Die moest naar het ziekenhuis. De dader werd vanmiddag opgepakt. De drie Nederlandse Swartz-winkels die gisteren een nieuw zakhorloge zouden gaan verkopen, blijven vandaag en waarschijnlijk ook morgen dicht. Het gaat om winkels in Utrecht, Leidschendam en Amsterdam. Daar stonden gisteren zoveel mensen voor de deur dat de actie werd afgeblazen. De politie moest daarna ingrijpen. Dan nog het weer van Weer Online. Er trekken buien over, lokaal met onweer. Vanavond en vannacht buien in het oosten. Morgen dan is het eerst bewolkt. In de middag weer enkele buien, maar dan ook vaker zon. Het wordt 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Casper Kooi. Feest in Nijmegen, want NEC heeft zich geplaatst voor de Champions League na winst op Go Ahead Eagles. Ajax is nog lang niet zeker van Europees voetbal. Het speelde gelijk tegen Heerenveen en gaat nu naar de play-offs. Telstar won van Volendam en speelt daarmee ook volgend jaar in de Eredivisie. De man die gisteren meerdere mensen aanreed in het centrum van de Italiaanse stad Modena is geen terrorist. Volgens media heeft hij psychische problemen. Hij reed op hoge snelheid op voetgangers in. 8 zijn gewond, van wie 4 ernstig. De dader stak ook iemand met een mes toen omstanders hem probeerden te pakken. De spoorblokkades in de Rotterdamse haven door klimaatorganisaties zorgen voor miljoenen euro schade. Dat zeggen de havenbedrijven die de acties meer dan spuugzat zijn. Het spoor wordt nu al 9 dagen achter elkaar geblokkeerd. De bedrijven willen dat de landelijke politiek ingrijpt. Dan nog het weer van Weer Online. Lokaal kan er een klap onweer vallen, want er trekken buien over. Vanavond en vannacht dan koelt het af naar 8 graden. Morgen eerst bewolkt, in de middag enkele buien, maar ook steeds vaker zon. Het wordt dan maximaal 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Groot-Brittannië is de koninklijke familie misschien in gevaar geweest in een van hun verblijven, Windsor Castle. Er gaan verhalen dat bewakers in slaap vielen of in het opkwamen dagen, en daar doet de politie nu onderzoek naar, meldt de BBC. Windsor Castle wordt geregeld gebruikt door koning Charles en andere royals. Een winkelier in Utrecht gaat een schadeclaim indienen tegen zijn buurman Swartz. Die had een lancering van een nieuw horloge waar zoveel mensen op afkwamen dat andere winkels dicht moesten. De winkelier die de claim indient heeft ook andere schade. Bij de regionale omroep heeft hij het over poep, pies en graffiti bij zijn winkel. Een enorme evacuatie in een stad in het zuidwesten van Duitsland. Maar liefst 30.000 mensen moesten hun huis uit vanwege een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd gevonden bij bouwwerkzaamheden. Het ging om een bom van ruim 1300 kilo. Die is onschadelijk gemaakt en iedereen kan nu weer terug naar huis. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar een graad of 8. Morgen eerst bewolkt, in de middag zijn er enkele buien en ook steeds vaker laat de zon zich zien. Het wordt dan 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. Europa loopt gevaar op infectieziektes als dengue en knokkelkoorts, omdat het steeds warmer wordt. Daarvoor waarschuwt een commissie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt dat de landen nu in actie moeten komen. Volgens commissielid en oud-minister Ernst Kuipers is de zorgsector niet voorbereid op dit scenario. Oekraïne heeft de afgelopen uren zware aanvallen uitgevoerd op Rusland. Daarbij werden ook oliebedrijven geraakt, waarvan één bij Moskou. Die vloog in brand, er waren zwarte, dikke rookwolken. 3 mensen zouden om het leven zijn gekomen. De aanvallen waren vergelding voor de bombardementen op Oekraïne deze week. In Brussel hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen de oorlog in Gaza en het verdrijven van de Palestijnen in 1948, ook wel de Nakba genoemd. De betogers willen een einde aan de wapenlevering aan Israël en ook dat Europa diplomatieke druk zet. De demonstranten zijn nadrukkelijk gevraagd het netjes te houden. Dan nog het weer van Weer Online. Vanavond alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolking en in het oosten nog wat regen. In de middag nog enkele buien, maar ook zon en het wordt dan 16 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: Juich aarde, juich alom de Heer. Psalm 100 werd vandaag gezongen door het Ridderkerks mannenkoor.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 828. Vanavond een gesprek met dirigent Jaap Kramer over het Reizens Mannenkoor, ons blijde klankend koor van de week. En met fluitiste Marjolein de Wit spreek ik over de samenwerking met Jauger Blanke. Aandacht ook voor het nieuwste album van Laudate Deum uit Apeldoorn en mooie instrumentale muziek uit de jaren 60. Eerst gaan we luisteren naar het interkerkelijk koor His Reflection, There's a Place for Us.

heb geloofd en daarom zing ik, wordt het christelijk sliedrechts mannenkoor Ichtes. Voordat ik in gesprek ga met Jaap Kramer, dirigent van het Blijde Klanken Koor van de Week, het Rijsens Mannenkoor, eerst aandacht voor een album uit 1961. En misschien denk je, oh, dat is oud, het zal wel gedateerd klinken, maar dat valt dus reuze mee. Sterker nog, ik heb dit album helemaal herontdekt. Het is een instrumentaal album uit 1961. Het heet Songs of Praise en het is van Mantovani en His Orchestra. De melodie heet Beautiful Isle of Somewhere en is in Nederland wel eens gebruikt als de melodie voor het lied Droomland. Geniet mee van Mantovani en His Orchestra.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Rijsens Mannenkoor.
2: Sinds gisteren weten we het. Het Rijsens Mannenkoor is deze week het Blijde Klanken Koor van de Week. Gisteravond bekendgemaakt en vandaag spreek ik erover met de dirigent. En dat is Jaap Kramer. Jaap, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Het Rijsens Mannenkoor. Ik zat even in hun agenda te bladeren. Volgend jaar, bijzonder jaar. Volgend jaar bestaan ze 100 jaar.
3: Ja.
2: Dat betekent dat dat dit jaar nog niet zo is. 99 is gewoon net niks, zeg maar. Maar hoe het leek me interessant om
3: het
2: daar...
3: Het is niet niks, maar...
2: Het is niet niks, maar...
3: Het is nog geen 100.
2: Nee, maar hoe is zo'n laatste jaar voor jubileumjaar? Want ik kan me voorstellen dat er wel allerlei vergaderingen en plannen en toestanden zijn, maar...
3: Ja, het borrelt.
2: Ja.
3: Het bruist, er gebeurt van alles, want we gaan dat jubileum natuurlijk groots vieren.
2: Ja.
3: Dus er worden allerlei plannen voor gemaakt. En als je de Rijsenaren een beetje kent, dan weet je dat het ook gedegen voorbereid wordt. En dan wordt het ook wel uitgepakt.
2: Ja. Ja. Ja, want er zijn grote dingen op de planning. Nou, daar komen we tegen die tijd uitgebreid over te spreken. Maar misschien straks ook wel even. Maar toch even om dit jaar niet te kort te doen. Voelt dit voor jou als een, ook als een voorbereidingsjaar op volgend jaar? Of zeg je nou nee, we hebben ook voor nu... voelt dit wel als, weet ik veel, net als dat toen we 97 waren. Gewoon even een jaar waarin we mooie vaste elementen hebben.
3: Ja, we hebben uiteraard gewoon onze uitvoeringen. Alleen hebben we er wel voor gekozen om er dit jaar een paar minder te doen. Zodat we ons goed kunnen voorbereiden qua repertoire op volgend jaar. Maar ja, goed, bijvoorbeeld kerst zit er ook weer aan te komen. En dan zingen we ook twee prachtige kerstconcerten.
2: Ja.
3: Dus ja, we hebben dit jaar ook onze handen vol. We staan niet stil, laat ik het zo zeggen.
2: Hey, laten we even één element van de reizen erbij pakken dat, denk ik, vrij uniek is. Namelijk dat waar koren nog wel eens beslissen, we oefenen één keer in de week of één keer in de twee weken, kiest reizen ervoor om twee keer in de week te oefenen.
3: Ja.
2: Hoe werkt dat?
3: We repeteren op maandag of op donderdagavond met het hele koor. En omdat we daar graag zoveel mogelijk samen willen zingen, is er voor het koor vrijblijvend de gelegenheid om op maandag per partij eens in de twee weken een uurtje extra te studeren. Dus eigenlijk heb ik iedere maandag twee partijen van het koor elk een uur. Dus gisteravond had ik de baritons en de bassen. En volgende week maandag heb ik de eerste tenoren en de tweede tenoren elk een uur.
2: Ja.
3: En ja, dat uur gebruiken we vooral om gewoon nieuwe muziek in te studeren. Of de muziek te perfectioneren. Dus dan kan ik gewoon echt even aan partijstudie werken. En dat zorgt ervoor dat we dus op donderdagavond zoveel mogelijk vierstemmig kunnen zingen. Zodat niet één partij of meerdere partijen een tijdje stilzitten.
2: Ja. Hoe vond je dat idee? Want het is door jouw voorgangers is dat al ingesteld om twee keer in de week te oefenen. Toen jij voor dit koor gevraagd werd of gesolliciteerd hebt, was dat ongetwijfeld gelijk op tafel van maar dat betekent dat je twee avonden met ons bezig bent.
3: Klopt. Dat is... ik vind het een prachtige, mooie luxe voor mij ook als dirigent.
2: Mm.
3: Dat ik de gelegenheid heb om gewoon lekker met die mannen echt even noten te stampen.
2: Ja.
3: Een uur lang gewoon één partij. Dus ook niet de afleiding van die andere partijen. En dan gewoon even de foutjes eruit halen. Het zorgt wel gewoon voor extra opbrengst in die zin.
2: Ja. Er is altijd één groep die makkelijker leert dan de ander.
3: Ja.
2: Is er eentje, zonder anderen nou tekort te doen, laat ik het dan positief duiden. Met welke ben je het snelste klaar?
3: De eerste tenoren hebben doorgaans de melodie. Dus in de meeste muziek die we zingen.
2: Mm.
3: Dus dat is een partij die natuurlijk vrij snel studeert. En dan moet ik zeggen, ik heb bij het Rijsens Mannenkoor een uitstekende baspartij waar een aantal hele goede lezers zitten. En die hebben ook goede stemmen, dus die nemen de anderen dan weer mee. Dus de baspartij repeteert ook snel.
2: Met lezers bedoel je dat zij
3: die goed noten kunnen lezen.
2: De bladmuziek goed interpreteren.
3: Ja. Ja.
2: Oké, dus eigenlijk is het bij alle vier gaat het hartstikke goed, maar sommige is het gewoon
3: zijn net even wat sneller. En de tweede tenoren en de baritons, dat noem je eigenlijk de middenpartijen.
2: Mm.
3: En ja, die hebben harmonisch gezien vaak wat uitdagender noten. De eerste tenorpartij is de melodie, de baspartij Je speelt zelf basgitaar.
2: Ja.
3: Daar zit altijd een bepaalde progressie in die ergens logisch is.
2: Ja.
3: Dus als je een muzikaal gevoel hebt, dan kom je daar een eind mee weg.
2: Mm.
3: En juist die middenstemmen, ja, die moeten het vierstemmig compleet maken. En die hebben vaak lastige sprongen of een lastige lijn,
2: ja,
3: om te zingen. Die, nou ja, dus dat vereist ook gewoon wat meer concentratie.
2: Ja. Jullie zijn best wel een groot koor,
3: ja,
2: natuurlijk. Zijn die stemmen ook een beetje evenredig verdeeld? Of is dat zelfs onwenselijk?
3: In die zin zitten we bij het Reizersmannenkoor wel een beetje te springen om eerste tenoren.
2: Ja?
3: Dus bij deze doe ik een oproep. Mm. Als er tenoren zijn in de buurt van Reizen, kom op donderdag een keer naar het parkgebouw. Want het is superleuk om bij het koor te zingen en we kunnen je goed gebruiken.
2: Ja. En dan komen ze binnen, krijgen ze een kop koffie, krijgen ze ook een stemtest.
3: Ze mogen eerst gewoon een avondje meezingen.
2: Ja.
3: En aan het eind van die avond komen ze even bij de piano. En dat is niks engs. Meestal zing ik even bijvoorbeeld het Wilhelmus. Mm. Dat ik eventjes gewoon hoor van wat voor vlees heb ik in de kuip qua stem.
2: Ja.
3: Pas je bij die eerste tenoren of heb je toch een ander soort stemgeluid? Ja, dat is wel belangrijk.
2: Ja. Hey, laten we toch even naar volgend jaar kijken. Alle informatie over de concerten van dit jaar staat natuurlijk gewoon op de website. Maar volgend jaar is het jubileumjaar. Je zegt dat wordt allemaal degelijk voorbereid.
3: Ja.
2: Heel veel van die dingen moeten ook een verrassing blijven. Dus daar ga ik niet naar vragen. Maar ja, wat is er over dat jaar al wel te zeggen?
3: Nou, we gaan concerten geven. En we gaan in Reizen zingen, uiteraard.
2: Mm-hmm.
3: En in Reizen wordt buiten gezongen, dat mag ik erover zeggen. En het wordt groots. En het gaat plaatsvinden op 11 en 12 juni.
2: Oké, 2027.
3: Ja, dus wil je daarbij zijn, hou het in de gaten. Het worden twee geweldige avonden. Ik heb vorige week met de werkgroep vergaderd. En het bruist. Dat wordt echt gaaf.
2: Zijn dat identieke avonden?
3: Ja.
2: Zodat mensen gewoon twee keer kans hebben om het programma mee te
3: Juist.
2: Maken.
3: Juist, ja.
2: Oké. Okay. Nou, voor de rest wordt dat allemaal nog voorbereid en gaan we er op een later
3: moment... Er gaan nog meer hele gave dingen gebeuren, maar daar mag ik nog niks over zeggen.
2: Nee, precies. En dat hoeft ook helemaal niet. We gaan wel luisteren naar muziek van het koor. Onder jouw leiding zongen zij bijvoorbeeld Psalm 23.
3: Ja.
2: Wat is er mooi aan deze uitvoering?
3: Wat ik zelf mooi vind is dat het een bewerking van Psalm 23. Mooie tekst van Hans de Ruiter en op muziek gezet door Johan Bredewoud.
2: Mm.
3: Dat geeft net een andere invalshoek. En het is iets wat ik heel graag met de mannenkoren zing.
2: En vandaag gaan we het horen. Een live uitvoering van Psalm 23 van Hans de Ruiter en Johan Bredewoud. Gezongen door het Reizens Mannenkoor. Jaap Kramer, heel veel voorbereidingsvreugde op volgend jaar. Maar ook voor 2026 heel veel directieplezier.
3: Dankjewel.

Het Urker gemengdkoor Immanuel zong Glorie zij aan Jezus. En daarvoor de Heer is mijn herder, Psalm 23 door het Rijsens mannenkoor. Dan pakken we nu Golgotha erbij. Dat is de digitale EP die 2 maanden geleden verscheen van Laudate Deum uit Apeldoorn. En zij zijn bezig met een serie EP's. Dat zijn korte albums, zeg maar, waarvan ze er 4 uit gaan brengen. Nou, de eerste is dus verschenen rond Pasen. En we gaan luisteren naar Christus heeft

0: Groot is uw naam. Werd gezongen door het christelijk mannenkoor Westerlauwers. Het komt van het album 40, een jubileumalbum dat een aantal jaren geleden verscheen. We hebben ook aandacht voor gehad toen ze Blijde Klanken Koor van de Week waren een aantal weken geleden. En die cd is bijzonder, want een dubbel cd. Er zit ook een kerstcd bij. Het lied daarvoor heet Christus heeft overwonnen. Komt van het nieuwste album van Laudate Deum. En dat is het album, het digitale album Golgotha.
1: De Muziekstandaard.
0: In 2011 verscheen het album Dialoog. Het is een album van Marjolein de Wit en Jelger Blanke. Dan hebben we het over de combinatie fluit en piano. Marjolein, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: We gaan een van de gedeelten van dit album horen. Maar even voor ons beeld, wie is Jelger Blanke?
2: Ja, Jelger Blanke is echt een zeer begaafd muzikus. En hij werkt onder andere op het conservatorium van Den Haag. En hij begeleidt daar alle fluitstudenten. Dus hij heeft giga veel fluitrepertoire in zijn vingers. En hij begeleidt ook veel zangers. Dus hij kent de kunst van het lied heel goed.
0: Mm. En hoe kruisten jullie wegen?
2: Ja, dat is best wel interessant. Voor mij was het interessant in ieder geval. Ik was destijds op zoek naar een klassiek geschoolde pianist om echt serieus literatuur mee te spelen. Mm-hmm. Via kwam ik bij Jelger terecht. En ik kan me nog heel goed herinneren dat we hebben afgesproken in het conservatorium om eens samen te spelen, om te zien of het klikte. En ik had echt het gevoel alsof ik bij wijze van spreken in een warm bad terecht kwam. Het was echt een enorme muzikale klik. Mm. Dus vanaf dat moment hebben we samen leuke concerten gegeven. En daar is dit album toen ook uit voortgekomen.
0: Ja, het is al even geleden. Hebben jullie recent nog concerten samen gedaan?
2: Nee, er zijn zoveel dingen op mijn pad gekomen die ook heel veel tijd in beslag hebben genomen, dat het er eigenlijk niet meer van kwam. Dat is wel jammer hoor. Dus Jelger, als je luistert, kom, laten we weer eens wat gaan doen.
0: Ja. Daar is dus een heel album uitgekomen. 18 muziekstukken staan erop. Je zei al, de literatuur. Ik zie toch ook componisten die iets minder gangbaar zijn. Hebben jullie jezelf bewust wat lastiger gemaakt ook?
2: Nee, ik denk dat we vooral gezocht hebben naar repertoire wat heel erg goed bij ons paste. Mm. Vooral bij mij. Waarin ik kwijt kon wat ik graag kwijt wil. Wat wil je dan kwijt? Ik ben natuurlijk iemand waarbij de klank heel belangrijk is. Dus ik wil graag stukken waar ik echt heel mooie lijnen kan maken en mooie klankkleuren kan gebruiken. Maar ook wel uitdagende stukken inderdaad staan erop. Er staan stukken op die ik op mijn eindexamen heb gespeeld van het conservatorium destijds. Maar in ieder geval allemaal lievelingsstukken.
0: Oh, dat dan weer wel. Nou, laten we er eentje pakken. Die heb je zelf uitgekozen vooraf. Humoresk.
2: Ja.
0: Van Nielsen. Ja. Waarom had je dat uitgekozen?
2: Ja, nou, ik kan me herinneren dat ik ooit via mijn zwager toevallig een cd kreeg. Nou ja, toevallig, maar ik kreeg van hem een cd te beluisteren van Nielsen. Van dit stuk, gespeeld door James Galway. En ik vond dat zo fantastisch hoe hij dat speelde. Mm-hmm. En die rijke klank van hem en die mechaniek, en die techniek die hij gebruikt is echt fenomenaal. Maar dat, ja, het stoere en het volle en het virtuose, dat heeft me altijd aangesproken. En op een of andere manier, het stuk is van mooi. Ja. De romans is mooi, humoresk is heel mooi. En ik heb dat net zo vaak geluisterd totdat ik het uit mezelf, uit mijn hoofd kon spelen. Mm-hmm. En toen ben ik naar het conservatorium gegaan en toen ging ik naar mijn toenmalige co-repetitor Carlos Moerdijk. En ik zei, Carlos, ik zou dit stuk graag willen spelen. En toen zei hij van, nou ja, regel maar de muziek. En ik gaf hem de pianomuziek en ik speelde zelf uit mijn hoofd. En toen zei hij, wat ga je nou toch doen? Ik zeg, ja, ik speel het uit mijn hoofd. En toen zei hij, ja, maar hoe weet je dan dat je alles goed doet? Ik zei, ja, maar ik heb dat toch gehoord. Ik speel dat, ik doe het toch gewoon na. Ja, maar misschien heeft James Cole wel een fout gemaakt. En zit je nu een fout imiteren? Dat was een hele leuke eye-opener destijds.
0: Ja, ja, ja. Eigenlijk mooi wat je zegt daar. Het zou kunnen zijn dat James Galway een fout heeft gemaakt.
2: Ja.
0: Tegelijkertijd hoor ik jou praten en denk ik, vind jij niet alles wat die man ooit gefloten heeft fantastisch?
2: Oeh. Nee. Ik vind heel veel mooi, maar ik vind niet alles mooi.
3: Mm.
2: En dat heeft gewoon met smaak en interpretatie te maken. Maar dat neemt niet weg dat hij wel een van de grootste is.
3: Even, heeft hij uiteindelijk een foutje gemaakt?
2: Ja, toen ik de muziek bekeek, stond daar wel op een paar plaatsen net iets andere noten dan dat ik op de cd hoorde. Mm. Maar goed, dat kan natuurlijk een eigen interpretatie zijn.
3: Ja.
2: Maar nee, maar wel leuk. Toch wel een soort ook leerzaam om dat te horen.
3: Hoe is dat op je eigen cd? Is die helemaal volgens bladpapier?
2: Oh, geen idee. Dan zou ik hem helemaal moeten terugluisteren, maar vast niet.
3: Maar mooi is hij wel.
2: Ja.
3: Vandaag gaan we hem horen humoresk van het album Dialoog van Marjolein de Wit en Jelger Blanke. Marjolein, dankjewel.
2: Graag gedaan.

In de poorten van Jeruzalem werd gezongen door het Elspeets mannenkoor Con Amore. En daarvoor Humoresque van Marjolein de Wit en Jelger Blanke. Voordat we nog naar een tweetal liederen gaan luisteren, even een mededeling over volgende week. Volgende week is het Pinksteren. En met Pinksteren staat het hoofdkanaal van Grootnieuwsradio volledig in het teken van verslaggeving van de Pinksterconferentie van Opwekking. Dat betekent dat het Heerlijk Loflied volgend weekend alleen op Blijde Klanken te horen is. Dus ja, er zijn wel uitzendingen van het Heerlijk Loflied. Dus je hoeft dat allemaal niet te missen. We gaan er ook echt iets moois van maken. Met leuke gesprekken. Maar die zijn dan alleen te beluisteren op Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Nou, dan ben je daarvan bij deze alvast op de hoogte. Ja, en dan die twee liederen. Ga met God en Hij zal met je zijn wordt gezongen door het christelijk mannenkoor Staphorst. Maar eerst nog een lied van het christelijk gemengd koor Loof den Heer uit Zwolle. Misschien herinner je dat we daar twee weken geleden ook aandacht voor hadden. Het koor is helaas opgeheven, maar liet wel weten dat zij altijd hebben genoten van het zingen. Ze hebben een LP gemaakt en een CD. Die LP heb ik twee weken geleden laten horen. En nu een stukje van de CD. Namelijk de titelsong Mijn Heiland Leeft. Ik wens je een hele mooie week. Graag tot volgende week op Grootnieuwsradio Blijde Klanken. En anders tijdens de Pinksterconferentie breng ons vooral een bezoek, mocht je daar dan zijn. Reageren kan via de website grootnieuwsradio.nl/het Heerlijk Loflied. Tot snel!

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play. Dit is Grootnieuwsradio Blijde Klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Oostenrijk is een wandelaarster om het leven gekomen na een aanval door koeien. Ze liep in een weiland met haar man, die raakte zwaar gewond. Waarom de koeien agressief werden is onduidelijk. Het komt wel eens vaker voor en daarom wordt er altijd gewaarschuwd om voorzichtig te zijn. Nog meer incidenten met dieren, maar dan in Bulgarije. Daar heeft een beer een man gedood. Dat gebeurde in een berggebied net buiten de hoofdstad Sofia. Volgens deskundigen blijkt uit sporen dat het een vrouwtjesbeer was met haar jong. Het is voor het eerst in 16 jaar dat een beer iemand heeft gedood in Bulgarije. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen nu waarschuwt om alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten, zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in de oostelijke helft van het land buien. Morgen eerst bewolkt en in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien, maar ook zon. Het wordt 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuwsradio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: start elke zondag met een opbouwende overdenking en vertrouwde en inspirerende liederen. Ik ben Andries Knevel en ik wens je een goede zondag.
1: Deze zondagochtend om 8 uur.
2: Een goede zondag.
0: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In het Groningse Ter Apel hebben enkele asielzoekers vannacht op stoelen geslapen. Er zijn de afgelopen nachten niet genoeg bedden en het scheelt maar weinig of er moet buiten worden geslapen, meldt RTV Noord. Er is nog altijd te weinig opvang in de rest van het land. Die wordt nu vaak uitgesteld door protesten. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met die protesten tegen asielopvang. Ze willen een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeggen ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. De Britse politie is een onderzoek gestart naar de bewaking van Windsor Castle, het verblijf van de Britse royals. Er zijn verhalen dat de bewakers geregeld in slaap vielen tijdens hun dienst of hun post verlieten om iets anders te gaan doen, meldt de BBC. Buckingham Palace wilde niet reageren. Dan nog het weer van Weer Online. In het oosten komen buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten nog wat regen. In de middag enkele buien in het hele land. Maar er is ook zon en het wordt 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
1: Houd de lofzang gaande.

Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Casper Kooi. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht, meldt Omroep Brabant. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er is gestoken is niet bekend. Hitte wordt steeds meer een bedreiging voor de gezondheid van Europeanen, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie, die landen waarschuwt om nu alvast in actie te komen. Zo lopen we bijvoorbeeld meer kans op allerlei tropenziekten zoals knokkelkoorts. En daar is de gezondheidszorg niet op berekend. De 100 studenten die wonen in het oude gebouw van het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag hebben de sloten vervangen. Ze willen op die manier voorkomen dat ze over een maand worden uitgezet. Ze hebben het pas op het laatste moment gehoord en zeggen tegen Omroep West: wij hebben ook rechten. Dan nog het weer van Weer Online. Alleen in het oosten komen nog buien voor, in het westen is het overwegend droog. Morgen eerst bewolkt en in het oosten dan wat regen. In de middag enkele buien, maar er is ook zon en het wordt 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

Vanaf de start van de nieuwe dag klinkt er een hoopvol geluid. Psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen die bemoedigen. Grootnieuwsradio Blijde Klanken. 24 uur per dag via de Grootnieuwsradio app en grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.

0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het Brabantse Kaatsheuvel zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht naar vermoedelijke koolmonoxidevergiftiging. Een van de slachtoffers is er ernstig aan toe en er is ook een kind ziek geworden, meldt de regionale omroep. Ook de buren moesten weg, daar wordt ook gemeten en uit voorzorg geventileerd. Na Brussels Pride zijn 3 artiesten mishandeld. Ze werden aangevallen door een groep jongeren die homofobe leuzen riepen. Een van de artiesten zegt dat er met een fiets werd gegooid en dat ze op de grond werd geslagen. De politie roept de slachtoffers op om aangifte te doen. De organisatie van Brussels Pride noemt het geweld onacceptabel. Joodse organisaties zijn niet te spreken over de herdenkingen van de Nakba. Daarbij werd stilgestaan bij 1948, toen de Palestijnen werden verdreven om plaats te maken voor het land Israël. De organisaties keuren het af dat er ook burgemeesters en wethouders bij waren. Daarmee kozen ze een kans, zeggen de organisaties. En dan nu het weer van Weer Online. In het oosten komen buien voor. In het westen is het overwegend droog. Morgen is het eerst bewolkt en in het oosten is er nog wat regen. In de middag zijn er enkele buien, maar is er ook plaats voor de zon met 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
2: Houd de lofzang gaande.

Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week het Rijsens Mannenkoor.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn 2 gevechtsvliegtuigen in de lucht op elkaar gebotst. De 4 bemanningsleden konden zich op tijd met hun schietstoel in veiligheid brengen en kwamen met parachutes naar beneden. De luchtshow werd direct stilgelegd en er wordt onderzoek gedaan. Saoedi-Arabië heeft 3 drones onderschept die vanuit Irak het land binnenkwamen. Eerder op de dag meldde ook de Verenigde Arabische Emiraten een drone-incident. Daarbij werden 2 drones uit de lucht gehaald. Een derde veroorzaakte brand bij een kerncentrale. Het land zegt in te grijpen bij elke schending van de veiligheid. Zweden en India gaan de samenwerking flink uitbreiden. De 2 landen gaan een partnerschap aan met als doel handel en investeringen in 5 jaar tijd te verdubbelen. Daarnaast willen ze ook samenwerken op het gebied van veiligheid, technologie, AI en ruimtevaart. Modi was dit weekend ook in Nederland voor gesprekken. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

De mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Een warmtepomp kan vanaf 2029 duurder in gebruik worden, meldt Trouw. Dan veranderen de netkosten voor stroom en gaan huishoudens meer betalen op piekmomenten. Juist warmtepompen verbruiken veel elektriciteit in koude periodes, waardoor de besparing voor huishoudens kleiner kan worden. In Oostenrijk is een vrouw overleden nadat zij en haar man werden aangevallen door een kudde koeien in een weide. Haar echtgenoot raakte zwaar gewond en is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de koeien het stel aanvielen is nog niet duidelijk. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.

0: wereldwijde klanken brengt elke dag koor- en kerkmuziek vol geloof en troost.
1: Via Grootnieuws Radio klinkt deze muziek bij duizenden luisteraars thuis. Dat kan alleen dankzij luisteraars zoals jij. Met jouw steun kan deze muziek blijven klinken. Help je mee? Ga naar grootnieuwsradio.nl/gift en geef wat je kunt missen. Hartelijk dank.

0: Dit is Grootnieuws Radio, blijde klanken.
1: 24 uur per dag, 7 dagen per week via de app of grootnieuwsradio.nl.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. In Capelle aan de IJssel heeft de politie 6 mensen aangehouden na een vechtpartij waarbij is geschoten. Agenten troffen geen gewonden aan. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Er zijn zorgen over de 12-jarige Lola uit Assen. Ze wordt sinds vanmiddag vermist. Het meisje vertrok mogelijk op een zwarte mountainbike met blauwe accenten. De politie houdt er rekening mee dat ze nog in Assen is, maar mogelijk ook richting Groningen of omliggende dorpen is gegaan. Er is een zoekactie gestart. Aannemers zeggen dat het onnodig lastig is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Volgens de bouwsector verschillen de regels per gemeente, waardoor het een weerwar aan papierwerk wordt. De sector pleit daarom voor landelijke, duidelijke regels. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er hier en daar nog wat regen. In de middag kan het daarbij gaan onweren. Het wordt dan maximaal 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Grootnieuws Radio. Blijde klanken.
3: Houd de lofzang gaande.